Goedenacht. Goedenavond. En daar ben ik, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En daar ben ik, dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En de Big Band, mijn dames en heren. Dank u wel, uit Hamburg.